ook maar kan hij dat hoe het om wat er gaat precies hij dan dus TikTok kon de iOS-tijd en dus ik mag hij dat ook gaan is ik nooit tegen wat moeder niet stom hij wat maakt sto ik mag hij goed zwaar pek hij en dus hij zoals ik Usas ka dim ma ha yok skun ni chteo ka ka ha nam do percent chance ma ka ha je sa jmo chi chta pa ta ji ga je ke ma ga chteo ya go it mo na ha je da num stu su ga ni sto no ni sma ga ha su ga chteo go an da ji ga no ka ha du ska ja su no ta no chu sa mi na ha su ga yok

0: תודה, סידל בקשה. תודה רבה, תודה רבה. And I hope you guys enjoy the rest of the performances. Walalio.
1: Ik maak hier het de witte patroontje op zich. Hij is software. Hij heeft de basisman. Hij heeft zijn wissel. En hij heeft jij. Hij heeft nieuw Danish barcode. Hij heeft zie mijn is hij meer en de software. Het is dan ook mijn god. En daar hoort dan tot zitten morgens. Ook mag maar hier het je witte. Hij heeft Quebec de beetje just. Hij dacht iets. Hij heeft godos. Hij heeft de pink. Hij speelt. Hij heeft je witte. Hij heeft je misdaad. Daar nu god. En daar wees hij. Ega twee maanden door. Ga wens iets. Hij heeft je juistado. Hij is gedaan. En als kan de bij de gaan nooit meer maar ga je best het zeggen de nu het stukje dat dan ik wil naar de dat zijn zo kwijt ga waar je went zit zij ga je die ustado je uskda naast ga de ambitie bij de meeste mijn ga ga je kapitaal nationaal ga ga je kort nood landjaar lorenzid ga je morrissey ga ja noord Quebec of de EUC zodat ik ga maar goed de Ottawa ga ga je Saguenay Lac Saint Jean ook gewichten naar je megotska of de sauna of dat zij Quebec is dicht zij is genoeg tegen ons megotza je bekstel gewichten hij hem episodes ook ga je nest hij nieuw hij is genoeg tegen ook hij is genoeg tegen ook mij hij en hij beeld megotza en dit zij abechagen zij we aastwee hij zet ook aan nieuw ook een gewichten ga boed hij heb schis zij oyo jet do dagnotska EUC chai wa swan pits she's some good then I joy when we talking ko I know I had said we my ko I was on pit you so yeah jamaica and gamma ga got that squad I had jamaica and gamma ga ni sauce the higgins okay yeah I instead of bag just costed that I interesting I nishtono now just costed that gonna have we bitch I has kanjin do asto nastayo otai nyana no the pigan be him again nyana no the pigan is condition go got I and the health and fitness centers could do that you know and instead of bag just costed that gonna have adoption the pigan game I had adoption was ka hegan da stretch at the asto nasta jishiga go gonna go jit I when jit I we got started or that but soon I Jamaican with other I know DJ Steven Blacksmith Marcel Happy Jack Matthew A Happy Jack Kaga had Derek Niposh I'm gonna go DJ got that squad Jamaican we booked that or that but soon Lucius A Gall Samuel C Gall Jacob Otterize Jr Kaga had Don Saganash Senior Kaga had Sammy Salt Blacksmith okay Godosha by Itsu when did I we booked a dog at Higgins with Ado? There was one P and Facebook. I asked it to know we go not mega would gump swell would sing us on low when did. With me, I had Jaduya Magno, no, I had a school commissioner that was one pitch. I had nine subjects closer there. When I weep, I just couldn't do us to Nashta, no. The health and fitness centers would do that, you know, big still the pigan. I would actually, big still the pigan. I had Jetcha by Jess, which should be talking of Behima and his host the pigan. I would actually, Okunt, I had Nistano Nistis closer there when I had Strad Jed, Ashton Nashta, Jishagat got. Gabuda and good Japan who had an ask him the no, I had Gant the Mega, I had Winchkag and Jess. Gamaga, we ask him out, oh, I had got a badzima, I Thomas Stevens, I would you and the Hussuts, I got mommy dog, got mommy bedoga, I have said. Game guy and we ask about so we job at Smagan say Cheryl Wapachi game guy Caroline Benoit game guy Sean Abrelian go when just to guy has can you the no you the badzamon or they you may be and just I niche the pigan spritz and Nicole Boss and Majaga come so on

Vagyjegyem szója, igen. Ők meg a hegyed, úgy tudom, hogy csak a hegyedány éjtánat, de jó szét, szép sís. Ó, igen, úgy tenge a hegyed, nisztem, hogy jobb, jobb már szó, hogy a dotkó, hogy a megstott, hogy a nisztott dolga, hogy a dotkó Regional Suicide Prevention Conference. Big subjects costed, I had all probably some such good stupidagon or be him again. This subjects costed. Mean my good, I had what Max Stutz, I had traditional, I had gathering, I had constrained, I know, Gabbot, I am, I nisto no nail just costed out, I oops, go be some tap. Be him again, nis just costed a guy, all probably some tap. Na sé, dapskan é eit dachgóin jo bísam. Chesabí, eo dengo wíhten, ahe, agunu ahe, anstum danon ian anot togo, jad ahe, anstuin anot, vod ahe, mun stukt, jad mamuin anot go. Agunu da for George ga, ahe, ahe, begstel jis gosu da, ut ahe, da danishan gada jo ahe, upsko bísam te. Bi him ag ahe, Big still shop just got to squid and strain I know God wouldn't they have for George. Elke dag had mijn nu dat chasbeet zei zo genoeg tegen ons zei hij is zie hij en ik ben met wel en ja wat hij zo doet tegen ons hij en is dan ook discussie dat bij hem ook en is dan ook niet een discussie dat zo dat met wel en ook ja wat dan ook wat hem ook hij women G or old factory I ask good ju degno gabot utaye nisto no nischis costa that behimaga nisto nisto jis costa that utaye upubisnte ok udemaga he washkagin a shagno he jad ashto nashtaya ogai he ogo jad uyemai ogai he bego wen jad nibushto mai ogai he they have board of comp question got that so I had to zip it I don't know I have we but I has got you do I still not know I had nish has discussed that I has could do they know that the pig and I had it's a bit say but that the pig and I had it's a bit I has good to be that no go I have be him again and not the pig and I'm gonna I had stretch at the Astona study she got I had no sub discussed I don't know but that I had the pig and I had it's a bit I got be him again and not the pig and ook in mijn goede hij was kijken is hij genoeg tegen ons ik ben ook iets minor sports association hij had het gemaakt wel zei ik ben ook iets hij had met een aanwezig invitational minor softball kijk hij fast pitch tournament ik ben ook hij had dam hognut gebouwd doorhan bekstel iets kostte dus goede hij stopt eigenlijk nog bij hem eigenlijk niet schap iets kostte ook min maar goede was kijken is hij niet schap iets kostte ik ben ook hij had een steunen gathering place hij ik ben ook hij had daar moet eigenlijk nog eens gaan hij was kijken en daar was kijken is goede hij had iets kostte hij was een goede was de pigen hij dacht dat hij is goede stopt eigenlijk nog hij niet schap iets kostte ik ook min maar goed dat was kijken is genoeg tegen ons hij niet snel niet eens kostte hij wat hij op hoe bestemd is goed stuur naar nu ga hoe hij local annual general assembly gaat dan aan ons zo om te gaan zo iemand aan ons dus dat is zo gauw hij is goed stuur je dus hij wat mag stuurt en hij hoe die down de morgen wat ook min maar goed hij namskat hij is ga hij stuur naar nu ga wat dan hij that was good guy name scratch be him again he's up just got today he's good it's good to do that's got button where that's when it's ook goed, mis het niet zo goed dan. Ik heb precies, ik weet nog, hij had als toen als daar ook, hij big when hij had school commissioner gehad, hij had dat. Niet eens heb je het gehoord, hij had goed daar pegen ook, hij had wie bezig, hij had die door als toen als daar ook, hij had big stel de pegen, hij had zo bij het bij hem, maar goed als hij had de pegen op de achtste, en hij hem stis niet, hij hem zijn hij jagen, hij had goed door degenen. Ook goed, hij had het straat, hij had als toen als daar, die zich had, hij had niet toen niet iets gehoord, daar I had the pagan game, I had Dapskin, I am Snitch, I am Sin Hijogum, I had do Daganot Scott. Ok, min mag goed, I missed this niet, I should not Daganot, I have no GJM.
ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱠᱩᱫᱢᱟ ᱡᱟᱫᱚ ᱟᱭᱩ ᱵᱟᱥ ᱥᱤᱜᱟᱱ ᱟᱭ ᱡᱟᱡᱤ ᱠᱩᱭᱥᱠ ᱠᱚ ᱡᱟᱡᱤ ᱟᱭ ᱟᱵᱤᱛ ᱛᱟᱜᱱ ᱠᱚ ᱟᱭᱩ ᱵᱟᱥ ᱥᱤᱜᱟᱱ ᱟᱜᱩᱱᱚ ᱡᱤ ᱡᱟᱭ ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱠᱩᱫᱢᱟ ᱡᱟᱫᱚ ᱟᱭ ᱯᱷᱤᱞᱤᱯ ᱯᱮᱨᱣᱟᱵᱱᱚ ᱠᱟᱜ ᱦᱮ ᱥᱴᱟᱱᱞᱤ ᱢᱮᱱᱥᱠᱚᱢ ᱟᱜᱩᱱᱚ ᱟᱭ ᱵᱮᱜ ᱥᱴᱚ ᱡᱤᱥ ᱠᱚᱥᱨᱟ ᱟᱭ ᱟᱜᱩᱱ ᱟᱭ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱱᱟᱭ ᱦᱮ ᱱᱜᱚ ᱥᱠᱩᱫᱢᱟ ᱡᱟᱣᱟᱱ ᱡᱟᱫᱚ ᱫᱟᱜᱱ ᱪᱟᱭ ᱦᱮ ᱫᱮ ᱢᱤᱥᱴᱤᱥᱱᱤ ᱟᱵᱟᱨᱡ ᱞᱟᱡ ᱟᱱᱫᱮ ᱜᱟᱢ ᱢᱤᱛ ᱥᱩᱜᱩᱢ ᱵᱮᱜ ᱥᱴᱚ ᱫᱚ ᱯᱤᱜᱱᱟ ᱪᱟᱪᱷᱟᱣᱟᱭ ᱡᱟ ᱵᱤᱦᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱜᱚᱫᱚᱥ ᱫᱚ ᱯᱤᱜᱱᱟ ᱫᱟᱠᱥᱟ ᱪᱟᱭ ᱦᱮ ᱥᱠᱩᱫᱩ ᱫᱟᱜᱱᱚ ᱟᱜᱩᱱᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱟᱯᱥᱠᱤᱱ ᱫᱚ ᱯᱤᱜᱱ ᱜᱮᱢᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱫᱟᱯᱥᱠᱤᱱ ᱱᱟᱭ ᱦᱮ ᱣᱟᱥ ᱠᱟᱦᱤᱜᱱ ᱜᱚ ᱡᱟ ᱫᱟ ᱫᱩ ᱫᱟᱜᱱᱚ ᱪᱚ ᱛᱟᱭ ᱦᱮ ᱱᱤᱥ ᱪᱟ ᱵᱟᱭ ᱦᱮ ᱡᱤᱥ ᱠᱚ ᱥᱨᱟ ᱫᱟ ᱦᱮ ᱢᱤᱱ ᱜᱚᱫᱚᱡ ᱠᱚ ᱦᱮ ᱫᱩ ᱫᱟᱜᱱᱤ ᱪᱟ ᱟᱫᱚ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱢᱮᱜᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱦᱮ ᱥᱤᱱ ᱦᱚᱥᱮ ᱜᱮ ᱩ ᱦᱮ ᱵᱟᱥ ᱪᱤᱜᱱ ᱱᱚ ᱦᱮ ᱥᱠᱩᱫᱢᱟ ᱡᱟᱱᱚ ᱪᱟ ᱦᱮ ᱥᱴᱮᱱᱞᱤ ᱢᱮᱱᱥᱠᱚᱢ ᱢᱟᱭ ᱥᱤ ᱴᱤ ᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱴᱥ ᱢᱤᱥᱴᱤᱱᱤ ᱪᱟ ᱦᱮ ᱥᱠᱟ ᱡᱤ ᱟᱭ ᱦᱮᱢ ᱥᱤᱱ ᱦᱚᱢᱚ ᱚᱠᱟᱢ ᱦᱩᱫᱟ ᱢᱟᱜᱟ ᱦᱮ ᱢᱤᱥᱴᱤᱥᱱᱤ ᱥᱮᱞᱥ ᱮᱥᱠᱮ ᱜᱮ ᱥᱟᱜᱱᱚ ᱛᱟᱜᱱᱚ ᱪᱟᱜᱱᱚ ᱦᱮ ᱱᱮᱢ ᱫᱚᱱᱚᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱫᱟ ᱥᱴᱚᱭ ᱫᱚᱜᱟ ᱵᱚᱫᱮ ᱦᱮ ᱤᱭᱩ ᱩᱜᱟ ᱢᱤᱥᱴᱤᱥᱱᱤ ᱛᱟᱢᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱭ ᱦᱮ ᱱᱤᱥᱴ ᱡᱤᱥ ᱜᱚᱥᱟ ᱫᱟ ᱵᱤᱦᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱱᱭᱟᱱ ᱡᱤᱥ ᱜᱚᱥᱟ ᱫᱟ ᱚ ᱛᱟᱭ ᱦᱮ ᱩᱯᱩ ᱵᱤᱥᱱ ᱪᱟᱱ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱭ ᱦᱮ ᱴᱨᱟᱠ ᱮᱱ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱟᱭ ᱦᱮ ᱥᱠᱩᱫᱩ ᱫᱟᱜᱱᱚ ᱚᱠ ᱢᱟᱜᱩ ᱫᱟᱭ ᱦᱮ ᱩᱡᱟᱵᱚᱜ ᱢᱚ ᱮᱥ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱟᱜᱱᱚ ᱪᱮᱥ ᱠᱟᱭ ᱦᱮ ᱫᱩ ᱫᱟᱜᱱᱚ ᱩᱜᱟ ᱦᱮ ᱤᱥᱠᱩᱱ ᱫᱩᱥᱛᱟ ᱟᱭ ᱦᱮ ᱩᱜᱟ ᱦᱮ ᱮᱫ ᱛᱟᱡᱮ ᱫᱟᱱ ᱚᱭ ᱦᱮ ᱩᱥᱱᱤ ᱫᱩ ᱫᱩᱥᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱟᱭ ᱦᱮ ᱱᱟᱱᱟᱠᱩ ᱡᱚᱭᱚ ᱟᱭ ᱦᱮ ᱫᱩ ᱫᱚᱜᱱᱚ ᱪᱚ ᱦᱮ ᱩᱥᱱᱤ ᱫᱩ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱩᱡᱟᱵᱚᱜ ᱢᱚ ᱥᱟᱜᱱᱚ ᱡᱤ ᱪᱟᱭ ᱦᱮ ᱫᱩ ᱛᱚᱠᱚ ᱟᱭ ᱦᱮ ᱡᱤ ᱪᱟ ᱩᱡᱟᱵᱚᱜ ᱢᱚ ᱩᱥᱱᱤ ᱫᱩ ᱪᱚ ᱦᱮ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱠᱟ ᱢᱟ ᱢᱩᱭ ᱵᱟᱫᱟ ᱮᱞᱠ ᱢᱟᱪ ᱛᱮ ᱟᱭ ᱦᱮ ᱩᱦᱮᱝ ᱜᱩᱭᱛᱮᱱ ᱟᱭ ᱦᱮᱢ we would make a you see so here the gonna I had the soul yeah Saint Mary I know I had jet and stuna no so got the jet jika magno to go jet I had jet I when jet I had got it stand on the head school ma jogum sa I got it so no to go you was it and the shinwak head school ma jogum so got it I know I had stum the back just cost it out I up school business got the to be tango be him again this I ᱡᱤᱥ ᱜᱚᱥᱛᱟ ᱫᱟ ᱩᱛᱟᱭ ᱦᱟ ᱩᱯᱚ ᱵᱤᱥᱱ ᱪᱟ ᱫᱮ ᱦᱟ ᱥᱚᱞ ᱥᱮᱱ ᱢᱟᱨᱤ ᱟᱭ ᱦᱟ ᱥᱠᱩᱫ ᱫᱚ ᱫᱮᱠᱟᱱᱚ ᱮᱠ ᱢᱮᱜᱱ ᱢᱟᱜᱱᱤᱭᱚ ᱦᱟ ᱵᱟᱥ ᱛᱟᱭ ᱦᱟ ᱡᱚᱜᱚᱭᱚ ᱤᱥ ᱵᱩᱢᱵᱤᱠ ᱛᱟᱜᱱᱚ ᱪᱠᱟᱱ ᱡᱤᱥ

0: תודה, סידל בישי. תודה, סידל בישי. תודה, סידל בישי. And I hope you guys enjoy the rest of the performances. תודה, סידל בישי.
1: ook nog her het de witte patroons op zich zei software hij heeft de basis van nu en ze weten dan hij ga jij krijgen nieuw Danish barcode zei hij zie mijn is zei hij mij en de software het dan nog eens mijn gods en de en dan tot zeiden morgens ook mocht maar hij had je weet om zei hij kan back de beetje just zo dacht je zei hij godos zei hij de pingen als je zei hij het je weet de ko je je wes ei ega und ega doy magno doga wen ci ca ja ci ustado a es kada naskande ve nega not mit maga ja besed za und no et sto god da da eguna gundu da da da sam sve koedzmat ka we you wen ci ca ja ega ci ustado a es kada naskode abici bitem eskemen faga her kapital national kagaer kot nord lanandier lorenzid gemagaer morsi kagaer nord quebec ou de eu sit c'est dire gemagode ottawa kagaer segini lac saint jean ook gewichten na megotska ou de sauno dat zij quebec is sit is genoeg genoeg megot zij heb ik stel wichten hij hem episodes ook hij nest hij nieuw is genoeg genoeg mij hij en hij beeldt mij god zij en dit zij abitchagen zij we asked hij hij zei dat al nu ook een gewicht en kabel hij heb schis zij ooit zet door de genootschka ik was ziet zij was van de pits schis een gewicht en hij zou je ben bij dagen ook al genoeg hij zet ooit in mij ook al was van de pit ik was zij te maken gema ga je gaat dat schoot hij te maken gema ga niet zoals hij te kiegen ook hij we got stado da butsun I jamakan ka widado I gonna do jaya Stephen Blacksmith Marcel Happy Jack Matthew A Happy Jack kage had Derek Niposh I gonna go jaya gatachko da gatachko da jamakan we booked stado da butsun Lucius A Gall Samuel C Gall Jacob Otterize Jr kage had Don Saganas Senior kage had Sammy Salt Blacksmith okay gadosha ba it's backstop the pigeon I had such a way just could strip it again be him again he's host the pigeon out of shits okun tai and nista no nist just costed I when I had strad at ashton nasta jishagat got ook gabuda ja en gut zu penno heads en askum da no ja ga gant de mega ja winska gen jis gema ga ja win askma o ja ga ga ga da badzma da ja ai thomas stevens ja u da iu ndo husu za ja ga mami do ga ja betsed Gemma Gaia and Winaskmouts, Nuija Bachmagan, Say Cheryl Wapachi, Gemma Gaia, Caroline Benoit, Gemma Gaia, Sean Abrelian, Goywin just to Gaia, Skandin Tano, EU, the Badzamon, Utea, Yamia Beach, and Jish, Nish, the Pirin, Spitzer, Nicole Bossum, Majagam, so on.